0: produziert. Das sind 1,2% weniger als im Jahr davor. Bei der Eishockey-WM muss Deutschland heute gegen Gastgeber und Vize-Weltmeister Schweiz ran. Nach bislang 2 Niederlagen steht Deutschland unter Druck. Übermorgen geht es gegen Titelverteidiger USA. Es droht das Vorrunden aus.
1: Laut FM Wetter.
2: Wolkig und ziemlich wechselhaft ist es gerade am späten Nachmittag. Im Norden kommen noch Schauer und einzelne Gewitter runter. Richtung Osten bleibt es meist trocken mit ein paar sonnigen Phasen. Dazu aktuell maximal so um die 22 Grad. Morgen gibt es dann Sonne und Wolken, später ab und zu Schauer, vereinzelt auch mal ein Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 22 Grad.
3: Wie een rimpeltje wil wegbotoxen, is daar natuurlijk volkomen vrij in. Maar je kunt je wel eens afvragen, waarom al die moeite? Omdat je het zelf mooi vindt? Of om te voldoen aan een ideaal dat niet bestaat? Daarom de simpele vraag, voor wie doe je het eigenlijk? Ga naar voorwie.nl en denk er eens over na, met of zonder denkrimpeltjes.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: Wij zijn er altijd en overal.
6: Bij je thuis, op de fiets, in de auto?
7: Wij laten je lachen.
8: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
5: En draaien jouw favoriete muziek.
9: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
10: Je ziet ons niet.
11: Maar je hoort ons wel.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen. Je hoort ons allemaal op DAB+.
12: Het nieuwe geluid van radio.
13: Een auto met nog meer mogelijkheden en nog meer pk's. Je kunt je wel eens afvragen, waarom eigenlijk? Voor jezelf of voor de buurman? Vandaar de simpele vraag, voor wie doe je het eigenlijk? Ga naar voorwie.nl en denk er eens over na. Dat levert meer op dan je denkt.
4: Dit is een boodschap van Sieren.